0: Digital Arts here on ttns.uk. TTNS DAB.
1: Je komt er nooit, je bent te lijp voor tv. Je hebt een veel te grote bek en je staat stijf van de C. Ik kom van de grond, ben gewond, maar ik blijf op de been. Want